jàkkuma farisaar bu liggaay sa mooloo bokkul ak njaawa daxarima saxoy mi jamkeroog bàngoy bokkul ak njaag siraak njaag vaamay siraak masamba bukaar njaay këramar paate naatugu buru njur bel.

Nou, maar op den achter de jaar. Ik ben in de gevoel, ik ga je je wel. Ik word dat ik in de gay. Je moet

Ik zal jij in deze zoeken. Lambudi sukaina, pato sabai mi jamalai sukaina.